0: Ik is er als een lever ook. Hier is ook vliegbaar.
1: Glide, I'll see you